Oké. De koningkaart heeft een beetje geklaard, want ik had miertjes op mijn kamer. En